Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdag.

0: zondagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Chico!

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. Zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.
3: All right.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

was jij alweer een tijdje hier. Stond ik weer ergens, weet ik waar. Mijn hart keek naar je uit, het had te lang gebloed. Oh, en tijd gaat zo snel als een trein. Verdwijnt in mist of door een tunnel in het heelal. Maakt me soms treurig, zoveel tijd die is vergaan. Het rode sein gemist in ons geval.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in de Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend, er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal.

De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend, er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde.

0: Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdienst de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend, er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld.

tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden...

0: En welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: We hebben weer een gezellig programmaatje voor vanavond gemaakt. En daar zit in een half uurtje country.
1: Daar beginnen we mee.
0: Daarna een half uurtje verzoekjes.
1: Ja, die hebben we ook te pakken.
0: Ja. En een tweede uurtje, daar hebben we het cabaret omlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En dan als laatste onze artiest van de avond. En dat is vanavond John de Bever. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Goed zo.
1: Want ik doe de techniek.
0: En ik presenteer.
1: Presenteer het hele verhaaltje. Goed, we gaan beginnen met...
2: Country Hits Radio.
0: We beginnen met Rodney Crowell. Dat is een countryzanger, singer en songwriter en producent. Geboren op 7 augustus 1950 in Crosby in Texas. Hij begon op 11-jarige leeftijd als drummer in de band van zijn vader. Op de high school formeerde hij zijn eigen band, de Arbitrators. In 1972 beëindigde hij zijn collegestudie en verhuisde hij naar Nashville. Met optredens in plaatselijke clubs verdiende hij meer slecht dan recht voor zijn levensonderhoud. Op een dag hoorde Jerry Reed zijn zelfgeschreven song You Can't Keep Me Here in Tennessee. En Reed nam de song op en bood de getalenteerde Rodney Crowell een baan aan in zijn muziekuitgeverij. We gaan luisteren naar I Walk the Line.

En Johnny Cash, die zong daarnaast ook even mee. Hey, we gaan verder met de Walkers. Dat was een Nederlandse muziekgroep uit Maastricht. De groep die ontstond in 1963 uit de Mosum Skiffle Groep. En met popmuziek, met skiffle accent en zang van Jane Innesum. Jane Innesum had de groep een heel eigen sound. Hun songs There's No More Corn on the Braces, die bereikten de hoge plaatsen op de hitlijsten over de hele wereld. Met de komst van René Inname in 1973 veranderde de stijl van de band in de richting country. Ze bleven echter succesvol. In 1980 veranderde de Walkers haar naam in The Press en de eerste single I'm Gonna Shoot the DJ is meteen een hit. Later in 1984 richtten enkele leden de groep Pepperbox op en nemen twee singles op onder de naam Dance Dance en gebruiken na korte tijd toch weer de naam The Walkers in tot 1989. We gaan luisteren naar Let It Be Me.

0: Als pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met Bobby Gentry. Die werd geboren als Roberta Lee Streeter op 27 juli 1942 in Woodland in de staat Mississippi. Ze bracht haar kinderjaren door op de boerderij van haar grootouders van vaders kant, nadat haar ouders waren gescheiden. Haar grootmoeder merkte hoeveel ze van muziek hield, dus ruilde zij een melkkoe in voor een piano van de buurman. Toen Bobby nog heel jong was, luisterde ze altijd naar jazz- en bluesmuziek uit New Orleans. Op een oude radio op batterijen, omdat ze geen elektriciteit hadden. Op de piano probeerde ze dat daarna te spelen. Het verhaal gaat dat Bobby op 7-jarige leeftijd haar eerste lied, My Dog Sergeant is a Good Dog. En dat zeiden ze dat het al door haar gecomponeerd werd. Met alleen de zwarte toetsen werd er ook nog bij verteld. Want zo zag ze de kerkpianist ook spelen. Jaren later speelde ze het nummer in haar BBC-tv-serie in 1968. Bobby was haar tijd jaren vooruit en was ook zakenvrouw. Richtte 2 muziekuitgeverijen op. Onderhandelde over haar eigen miljoenencontracten. En in het begin van de jaren 80 trok ze zich terug uit de showbusiness. We gaan luisteren naar Bobby Gentry met Chickasaw Country Child.

Joe Deffy, die wordt geboren op 28 december 1958 in Tulsa in de staat Oklahoma. Zijn eerste muzikale optreden kwam op 14-jarige leeftijd toen hij optrad in de countryband van zijn tante Dawn Anita. Nadat hij halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw als demozanger had gewerkt, tekende hij in 1990 bij de Nashville-divisie van Epic Records. Tussen die tijd en 2004 bracht Deffy 35 singles in de Billboard Hot.

Windval is een van de langst bestaande countryformaties in Nederland. In 1977 opgericht in Oudewater. Na het uiteenvallen van de Shaking Spiders ontstaat de countrygroep Windval. De eerste bezetting bestaat uit Wil Gans, Auk Boersma, Hans de Jong, Ton Pauw, Hans Mulder, Jan Boersma, Paul Linders en Bert Vermeij. Windval wint het befaamde Country Festival van Uden. En het debuutalbum No Covers verschijnt met een eigen repertoire, dus geen covers. En dit is voor een Nederlandse countrygroep hoogst uitzonderlijk. In 1994 verschijnt er weer een echt Windval-album, de CD Out of Limits, met wederom eigen werk. Windval is ook te horen als begeleidingsband van diverse andere countryartiesten. We gaan luisteren naar On a Saturday Night.

Kip Kilbo, geboren als Floyd August Kilbo op 26 september 1937 in Sunset in de staat Louisiana. Kip Kilbo, die uit het diepste zuiden van de Verenigde Staten komt, begon op 14-jarige leeftijd viool te spelen. Was lid van verschillende schoolbands en nam deel aan verschillende countryformaties tijdens zijn militaire dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. In 1957 richtte hij de Fur Young Men op met Daryl Cotton, Ernie Williams en Wayne Moore, die enkele singles uitbrachten en hun naam in 1963 veranderde in The Castaways. Kip die speelde in de band Nashville West, The Birds en de band Swampwater, die bestond tot 1972. Swampwater werd bekend als begeleidingsband van de Linda Ronstadt en Arlo Guthrie. Daarna werkte Kip Kilbo als studiomuzikant en liedjeschrijver. In 1975 werd de Flying Burrito Brothers opgericht. En in 1980 veranderde de band zijn naam in Burrito Brothers en sloot Kips zoon Ronnie zich aan bij de Burrito's. We gaan luisteren naar Red Water.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En ik moet vertellen dat we weer door Rieke een paar mooie nummers allemaal hebben gekregen van de verzoekjes. En we beginnen vandaag met Peter Maffay. En met het nummer Doe. En dat is aangevraagd door mevrouw Houts van afdeling GG 356.

En dan gaan we naar een verzoekje aangevraagd door mevrouw Weemakers van afdeling GG271. Voor haar draaien we van André Rieu de Radetzky-mars.

Zoon Shannon, die vraagt voor zijn moeder mevrouw Martina van afdeling G264 iets te draaien van Sam Cooke. En dat is het Change is Gonna Come.

We gaan naar de ambitieuze Blauwe Donau. Uitgevoerd door André Rieu en aangevraagd door mevrouw Bakker van afdeling GG 265.

0: Welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: Ja, nou, en ik had al gezegd, we hebben straks wat cabaret omlijst met Nederlands product en onze artiest van de avond, John de Wever. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien.
0: Goed, nou.
1: Maar ik ga alle muziek draaien eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk, want ik heb daar geen verstand van.
1: Gelukkig maar.
0: Ja, want
1: anders heb ik niets te doen.
0: Nee, daarom. Dan zit je hier ook maar duimen te draaien. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Hey, we beginnen met Bergert Lewis met Reis met me mee.
1: Ja.
0: En daarna Harry Klorkenstein met O.O. Den Haag.

de rust teruggekeerd. Wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezeerd.

0: Cabaret Festival.
1: En dat is iets waar ik me niet mee bemoei.
2: Nou, gelukkig. Nee hoor, ik vind het altijd prachtig.
1: Ja, want ik weet ook dat je heel veel cabaret hebt, hè? Dus daarvoor laat ik dat heerlijk aan jou over.
2: Nou, deze conferentie heb ik eigenlijk meer gedacht van een afsluiting van de Tour de France.
1: Oh.
2: Maar het is afgelopen, Tour de France.
1: Is die al afgelopen? Die dus
2: is afgelopen.
1: Ze zijn toch nog aan het rijden, of niet?
2: Nee. Oh. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd.
1: Ach.
2: En uiteraard, mijn wielrenner is Polleke. En die Gerard Cox heeft er een prachtig verhaaltje over.
1: Nou, ik ga er naar luisteren.
3: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend. Hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
4: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waar al de coureurs, hoe zeg jij dat?
3: Moesten urineren?
4: Tjent is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw

0: water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan... Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet jij niet gaan maken, hè. Polleke zegt hem, jij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, Stanneke de Kuikelaere. Tiens, zegt hem, wij gaan die bij elke koers in een staminet bij de eindstreep zetten en hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivé komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen en dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet bij de arrivé, vol van bier. Van mijn eigen bier, het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakte de een na de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmares. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de L van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat die dag zo berstens vol van de droog dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te bedalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminet en die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig en dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinden te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weer komen en hem vraagt, allee, Stan, rap, waar is uw water? En hem is ganzen al van zin en een laalt van naast de lavabo. En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheist. En zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivé heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allee, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect. Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het ingerichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt, allee, Polleke, gij zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allee, professeur. Pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u. Je gaat een kind bekomen.
1: Nou, is dat leuk?
2: Ja, Tour de France, hè?
1: Ja, Tour de France. Plasjes in lever. Maar ja, dan moeten ze mee heel veel sporten, hè? Dus,
2: ja, ze hebben nou zelfs s'nachts...
1: Ja, s'nachts moesten ze zelfs... S'nachts
2: moesten ze plassen zelfs.
1: Ja, nou ja.
2: Ah, dat vind ik een beetje overdreven. Goed.
1: Maar goed, we gaan naar Willy Alberti met Mijn Leven is een Lied.
2: En ze is niet alleen natuurlijk.
1: Nee, want daarna doet hij zijn dochter het Willy Alberti met Vanavond om 6:15 ben ik vrij.

0: Ja, en dat waren Eddy Christiani en Anneke Grunlo met Paradiso en Eddy Christiani met Eurovision Polka. Ja, en helaas, die heeft Bernard, die hadden we geen tijd meer voor. He? Zo gaat dat. Maar we gaan nu naar de...
1: De artiest van de avond.
0: En zoals gezegd, John de Bever. Geboren als Johannes Gijsbertus Marinus de Bever in Berlikin op 7 april 1965. Hij is een voormalig Nederlandse prof en zaalvoetballer. Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan werd John de Bever zanger. In juli 1979 werd John op 14-jarige leeftijd als zanger ontdekt door Pierre Cartner tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse. Het nummer Als ik later eens trouw, dat Pierre Cartner voor hem schreef, bereikte in maart 1980 de tipparade. Er volgden nog 3 singles en een 1 LP. Hierna besleed John de Bever voorlopig te stoppen met zijn zangcarrière en zich toe te leggen op het voetbal. John verwierf hierna faam als zaalvoetballer, onder andere bij de toenmalige topclub Bunga Melati uit Tilburg. In de winterstop van het seizoen 1992-1993 maakte hij de overstap van het naar het veldvoetbal door een contract te tekenen bij Dordrecht 90. Onder leiding van trainer Han Berger maakte hij zijn debuut voor die club op 13 januari 1993 in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en het werd 0-1. Zijn carrière in het Nederlands betaald voetbal bleef beperkt tot een half seizoen, waarin hij slechts tot 5 wedstrijden kwam. We gaan luisteren naar Als ik later eens trouw en Mexican Curl.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 2006 keerde John de Bever als zanger weer terug uit de anonimiteit. Door het duet Toen kwam jij op te nemen met Annie Schilder. Hij scoorde 32 single top 100 hits. En in januari 2011 scoort de Bever een bijzondere dubbele hitnotering in de single top 100 met de single Ik heb maling aan het mensen zeggen en op de B-kant Kleine Leugenaar. Die beide individuele notering opleverden in de single top 100. In 2014 was John een van de 24 kandidaten die meededen aan het derde seizoen van de Nederlandse uitvoering van het spelprogramma Fort Boyard. John is een vaste gast tijdens het Mega Piratenfestijn, waar hij sinds november 2014 optreedt. Sinds 2013 was hij ook regelmatig zien in het voetbalprogramma Voetbal Insight op RTL 7. Het album Dat is de liefde dat hij maakte met Marianne Weber in 2015 opnam, ging meer dan 10.000 keer over de toonbank. Hij maakte ook een voetbalhit met Jan Smit en in 2023 een album met Corrie Konings. We gaan luisteren naar Dat is de liefde met Marianne Weber en Geloof jij echt in sprookjes met Corrie Konings.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Jan de Bever. In 2015 scoort hij een hit met het nummer Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Waarmee Jan de Bever uitgroeide tot een cultheld in de Nederlandse amateurvoetbalcultuur. De plaat werd een veelgedraaid nummer in voetbalkantines en kleedkamers. Op 20 september 2016 kreeg Jan de Bever voor zijn hit een Buma NL Award en een Gouden Award voor de verkoop van meer dan 20.000 exemplaren. Ook kreeg hij een platine plaat voor de verkoop van 80.000 exemplaren. Het nummer werd via YouTube meer dan 30 miljoen keer beluisterd. Een jaar later werd het nummer een anthem voor de voetbalsters van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal tegen het EK Vrouwen 2017. En dat was in eigen land. Door het grote succes van de Oranjeleeuwinnen kwam Jan de Bever landelijk in de schijnwerpers, wat vele media-optredens van de zanger tot gevolg had. Tevens liet John een speciaal voetbaltekst schrijven op het originele nummer. Hij voerde het nummer live uit bij de huldiging van de Leeuwinnen in Utrecht. In november 2016 coverde hij de single daar in dat kleine café aan de haven van Pierre Corner. In de videoclip is een hoofdrol weggelegd voor zijn ontdekker. We gaan luisteren naar Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht en Ga jij? Ja, jij bent de zon voor mij.
0: De artiest van de avond.
2: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Tot de volgende keer.
1: En dan hopen we dat u lekker weer thuis bent. Maar morgenochtend, hè, dan kunt u wel geval van 8 tot 10 naar de herhaling luisteren. En ja, er komt ook een verzoekje weer bij, voorbij. Dus dat is ook misschien nog wel leuk.
2: Om het nog een keer te horen. Ja, zal niet meer. Ja hoor.
1: En na de herhaling van onze pleister, dan komt van 10 tot 12 live het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Precies.
1: En morgenavond zijn wij er weer live.
2: Ja, dat dacht ik ook. We gaan afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En we wensen u van straks.
1: Welterusten.
2: En voor morgen.
1: Weer gezonder op. En dan gaan we nog even luisteren naar Dans tot morgen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Kalja?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Ja. Goedemorgen, luisteraars.
1: Goedemorgen, luisteraars.
2: Wij zijn er weer.
1: Nou.
2: En wij zijn...
1: Jan van Eunen, dat ben ik.
2: En Joop Veniga, en dat ben ik.
1: Ja.
2: En wij gaan weer lekker luisteren naar muziek uit het programma Het Testament van de Sixties.
1: Oké, dat gaan we zeker doen. Kijk, dat blijft allemaal staan. Maar we beginnen een beetje verkeerd eigenlijk.
2: Oh,
1: we gaan eigenlijk even opnieuw beginnen. En dat doen we op deze manier. Als ik mijn muis terug kan vinden, ja, daar is die weer. We gaan zo beginnen.
3: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de Sixties met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Want dan hoeven we dat gewoon allemaal niet meer te vertellen wie we zijn.
2: Nu niet meer. Nee.
1: En we waren begonnen met Elvis Presley, zoals we altijd het eerste uur doen bij Help. Nee, niet, het is Help. Het is Het Testament uit de Sixties. Godverdorie, nog eens doen. Het wordt weer zo'n ochtend. Ja hoor, dat wordt weer zo'n ochtend. We begonnen met Elvis Presley met Because of Love van de film Girls, Girls, Girls. We gaan weer heel veel muziek draaien.
2: Ja.
1: We gaan er af en toe wat over vertellen. Jij bijvoorbeeld. Heel veel ga je vertellen, denk ik.
2: Nou, niet heel veel. Maar ik ga wel wat vertellen.
1: Oh, je gaat wel wat vertellen.
2: Als ik het kan vinden.
1: Nou, dat gaat je vast wel lukken.
2: Ja hoor.
1: Goed, we gaan verder met de muziek. En dat doen we met Bobby Rydell en Wild One.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Wijn. En met 24.000 kussen. Ik mag toch aannemen dat het over zijn hele leven is gegaan.
2: Ja.
1: Ja, en daarvoor hebben we geluisterd naar Heal Have to Stay van Gene Black.
2: Mm-hmm.
1: En toen zei ik tegen jou van Jim Reeves, Heal Have to Go.
2: Ja, en zij denkt van, hij moet blijven gewoon.
1: Jim Reeves wil weggaan.
2: Ja.
1: En zij blijft. Ja. En daarvoor Wild One van Bobby Rydell. En Bobby Rydell, dit was een Amerikaanse zanger en entertainer. Reeds op 10-jarige leeftijd speelde Robert in Paul Whiteman's amateur tv-show. Was hij 10 jaar op de drums. Hij speelde toen op de drums. En dat heeft hij gedaan van 1951 tot 1954. 2 jaar later ben je gewoon hartstikke jong als je daar in een tv-show...
2: Dan ben je heel erg jong. Ja, maar ja, dat kon toen, hè, nog. Toen was het nog niet zo dat het allemaal beschermd
1: was. Arbeidsinspectie.
2: Alhoewel hier in Nederland het wel heel erg snel was.
1: Ja, precies.
2: Maar in Amerika kon het allemaal wel.
1: Ja, nou ja, oké. Okay. Leuk voor die jongen natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: En hij heeft je daar toen uitgeleefd. En is daar 2 jaar later op zoek naar een andere uitdaging gegaan. Toen werd hij drummer bij Rocco and the Saints. En het nummer wat wij te horen hebben gebracht, het is een van zijn grote hitsuccessen geweest.
2: Hm.
1: En daarbij was hij 1960. En daarna had hij ook nog een paar nummers die goed hoog scoorden. En het was Swinging School uit de film Because They're Young. They're Young, ja. Dus vooral ook dubbele hits voor Laren. En Sway maakte in 1960 een succesvol jaar in zijn carrière.
2: Oké. Okay. En ja. Voor Larker natuurlijk ook van Dean Martin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Okay. Een mooie plaat trouwens, hoor.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker een hele mooie plaat. Kunnen we misschien volgende keer wel een keer draaien.
1: Zullen we zeker doen.
2: Oké. Okay. Gaan we gauw verder. Wat zegt u?
1: Help me herinneren.
2: Ja, ik moet je zoveel helpen herinneren. Misschien kan je het bij je herinneringen doen.
1: Ja,
2: dan.
1: Zou kunnen.
2: Help me herinneren. Nou ja.
1: Gaat het niet worden, gaat het echt niet worden. Muziek.
2: Ja, muziek, dat gaan we zeker doen. We gaan met de Shadows verder, met de FBI.

0: Ja, dat was Marty Robbins en Devil Woman uit 1962. Johannes Andreas Johnny Hoes, geboren in Rotterdam en was een Nederlandse zanger, producer en componist, tekstschrijver. En zijn plaat Och Was Ik Maar Thuis Gebleven staat met 450.000 exemplaren te boeken als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. Johnny Hoes staat beter bekend als de koning van de Smartlap en was de man achter duizenden meezingers, Smartlappen, carnavalsliedjes en levensliederen. Andere grote hits waren bijvoorbeeld De Smokkelaar en Dat Is Het Einde en Friet met Mayonaise uit 1974.
1: Ja.
0: Ja. Johnny Hoes bracht behalve als solist, soms als Andy Field, maar ook met andere platen uit. Bijvoorbeeld De Alpenzusjes, De Zangeres Zonder Naam, De Wilmaries, Eddie Wally, De Heikrekels, Normaal, ja zeker, Doe Maar, De Classics, Henk Wijngaard en The Walkers werden door hem ontdekt en bracht de platen uit onder zijn label. Daarnaast was hij producent van de grote wereldhit De Vogeltjesdans.
1: Jo.
0: Als je dat maar even weet.
1: Vogeltjesdans?
0: Ja, De Vogeltjesdans, ken je dat wel?
1: Ja, die ken ik wel. Ik dacht dat het van Pierre Cardin was.
0: Nee, het is dus geproduceerd door hem.
1: Ah,
0: ja, Johnny Hoes. We gaan verder met de nummer 962 van hem. En dat is Vader, waar is moeder toch gebleven?

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Podcast.
1: Hi.
2: Hola.
3: Ni hao ma.
4: Hallo.
5: Howdy.
6: Yo, baby.
7: Dit is de Flevo Zieke Omroep

0: Ja, Windu Heimkomst, Marco Eskens. En daarvoor hadden we Ohne Krimike, Die Mimi Nie Ins Bed van Bill Ramsey. Joop, vertel het maar, wat gaan we krijgen?
1: Ik zit even te kijken. Dat is een liedje van Ohne Krimi. En hoor je erachter, hoor je Bill Ramsey.
0: Ja. Ja. In het Duits?
1: Ja. Nee, hij zingt in Duits. Ja. Het schijnt een Amerikaan te zijn. Nou. Een Engelsman. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan nu luisteren naar Emma Kaline van Michel Polnareff. En Michel Polnareff is in het begin jaren 80 een hele grote populaire zanger geweest. Hij stond bekend om zijn opvallende voorkomen, steeds met een zonnebril en extravagante modieuze showkostuums. En hij heeft een pruik op hier vernietigd in Tokio. Het zal geen pruik geweest zijn, maar dat is een hele grote blonde bos haar op zijn hoofd. Mm-hmm. Tot wit en toe. Mm-hmm. En op het gebied van zijn stijl van optredens was Polnareff te vergelijken met David Bowie. We gaan luisteren naar Emma Kaline.
0: En wat betekent dat ook alweer?
1: Ja, dat is knuffelbare ziel.
0: Ja,
1: ja, toch? Ja. Knuffelbare ziel. En we gaan luisteren naar Emma Kaline van Michel Polnareff.

0: Dat was op speciaal verzoek G. Korsten op de Skadu van U Tafelberg. En dat werd aangevraagd door Thea Willemsen. En die zei van ik wil iets Afrikaans horen en zoek het zelf maar uit. Nou, dat hebben we dus ook een beetje gedaan. Ik moet hem even uitzetten, anders gaat het volgende nummer beginnen. Dat is niet de bedoeling dus. En het was voor al het verplegend personeel. En gezegend. Zeker. En degenen die allemaal aan het luisteren zijn, die ziek in hun bed of aan hun bed zitten. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Of ze kunnen ook naar de studio komen, hè?
0: En wat dan? Ja, als je kan lopen en dan mag je altijd even langs komen. Leuk. Ja, zelfs als je komt langs.
1: De rolstoel kan ook.
0: Alles kan. Ja.
1: Zo naar binnen komen. En als u dat niet allemaal, als dat allemaal niet lukt, dan kunt u altijd nog via de site www.flevoziekomroep.nl een verzoekje aanvragen. En dan kunt u gewoon lekker bij uw bed blijven luisteren.
0: Zo is dat. Goed, lang genoeg gepraat. We gaan verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Vertel het maar, Joop.
1: Ja, dat is Dave D, Doji, Beaky Mick en Titch met Save Me. Voor dit lied hebben ze de band, ofwel Kromming, ingeruild voor een uptempo. Bijna adembenemend, exotisch Latijns ritme. Het is een soort posse rumba met een vleugje Afro-Cubaanse muziek erbij. In een recensie

0: Van Record Mirror werd het beschreven als een krachtige uptempo knaller, gekenmerkt door slim drumwerk en door dringend opwindend falset gezang. Nou, dat was leuk. We zien in ieder geval een leuk plaatje.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we er nog twee voor het eerste uur. En het is Buonanotte Bambino van Rocco Granata en Limbo Rock van Chubby Checker.

0: Dat was de Limbo Rock van Chubby Checker. Aangevraagd, of aangevraagd, de herinnering.
1: Mijn aanvraag.
0: Ja, absoluut. De herinnering van Joop. En daarvoor hadden we natuurlijk Buon Notte van Bambino van Rocco Granata. Dan is het tijd voor het volgende. En dat is dit.

0: Koningin Juliana was in 1961 te gast op het jaarlijkse boekenfeest. Dat werd opgeluisterd door Wim Kan.
1: In zijn conférence spaarde Wim Kan zichzelf niet.
2: Ongedwongen poseerde hij voor de camera. Is Vestdijk daar? Nee, is er niet. Die schrijft.
1: Ook de dichters en onder hen vooral de experimentelen werden door Wim Kan op de hak genomen.
2: Van Lucebert, de trapsgewijze iris lopen tot op de springende tichel. Dan denk ik, ja, dat moesten we doen. Straks op het bal.
1: Wat Kan bedoelde werd duidelijk bij de Kan-Kan, waarmee het schrijversbal geopend werd en waarop schrijvers en dichters de muze van de dans met overgave in de armen sloten.
0: Kort daarna vierde Kans ABC Cabaret het 25-jarig jubileum.
1: Wim Kan bracht de zaal onder andere in een meesterlijke straatzangerscène tot groot enthousiasme.
3: Hey, wat de sociale zorg die is goed met mevrouw, dat is voor ons ook niet alles hoor. Laat ik u nou meteen vertellen, de sociale zorg is... Moet je niet doen joh. De sociale zorg is ook niet prettig hoor. Want wij vallen nergens meer in meneer. Laat dat nou even. Kijk, wij vallen nergens meer in meneer, dat is heel ongelukkig eigenlijk. Wij vallen niet in de overbrugging zo gezegd, begrijp u wel. Wij vallen niet in het AOW, kunnen we nagaan. Wij vallen niet in het Weduwe en Wezenfonds, wij vallen tussen de Weduwe en de Oude Vandaag in, begrijp u wel.
1: Kans conference had vele hoogtepunten.
2: Ik dacht, wat die Tito daar heeft bereikt, neem me niet kwalijk. Hè. Natuurlijk is die man ook jarenlang getraind hoor, hè, om bestand te zijn tegen de drukcabine, niet waar? Om bestand te zijn tegen de omhelzingen van Khrushchev, niet waar? Dat ga je nagaan. Hey, 17 maal is hij op de aarde gevlogen. Dat is ook wel even. 3 zoenen van Khrushchev gekregen. Hij is er nog goed afgekomen, vind ik hoor. Gekke, als we hier nou een ruimtevaarder in Nederland zouden zoeken en we zouden zeggen, ja, die, wie het durft, die krijgt een zoen van de kwijt. Want er ging mens overheen. Daar.
4: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

0: Ja, deze waren weer speciaal voor jou, Joop.
1: Ja.
0: De twee kampen hadden dus 8 Days a Week van The Beatles. En daarna hadden we Miss Amanda Jones van The Rolling Stones uit de jaren 60. Goed, we gaan alweer hard naar het nieuws van 11 uur. En dat gaan we doen met Scarlett O'Hara en Jeff Harris en Tony Meehan. Kijk, daar zijn ze op de achtergrond. En we zijn zometeen na het nieuws weer bij u terug.
1: Ja.
0: Met nog een uurtje heerlijke muziek uit de jaren 60. Tot straks.
1: Het testament uit het...

0: Testament.
1: Uit zijn testament.
0: Uit de jaren 60. Ja, en dan gaan we ook weer mijn herinneringen ophalen.
1: Gaan we ook doen.
0: Hebben we nog een blokje van?
1: Hebben we ook nog een blokje.
0: Dus, en misschien nog Maxieur.
1: Als het allemaal in het uurtje past.
0: We gaan het dan wachten en we gaan het zelf beleven.
1: Zo is dat. Hey, tot straks.
0: Tot na 11 uur.

0: Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kumamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plekken de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevozieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, het tweede uur.
2: Ja, zeker.
1: We zijn er weer.
2: Ja, zonder meer.
1: En we gaan lekker. Joop Veninga aan de overkant.
2: Ja, en Jan van Eunen aan mijn overkant.
1: Ja, dus we zijn er beide.
2: Het glas zit er nog steeds tussen.
1: Ja, ik voel me net als een vis in het water. Ja. En gelukkig maar dat het glas er af en toe tussen zit. Want soms ga je tegen me een keer dat ik denk van nou, het zal toch niet.
2: Oké. Nou, dan moeten we daaraan gaan werken.
1: Kijk, dat bedoel ik. Hey, we gaan weer lekker muziek draaien. Nog een uurtje.
2: Ja, absoluut.
1: En we blijven houden erg leuk met elkaar.
2: Ja, en we hebben geluisterd naar de Cats, hè?
1: Kijk, en waarom doen we dat altijd? De eerste uur? Het eerste nummer van de tweede uur? Wauw, moeilijk. Maar waarom doen we dat?
2: Ja, zeg dat maar.
1: Oh, mag ik het zeggen?
2: Je bent er zelf over begonnen, mag het maar ook.
1: Omdat ik natuurlijk helemaal gek ben van de Cats. En het is gekomen dat ik een jaar of 9 was dat ik mijn eerste piekje kreeg van mijn opa. En toen zei mijn opa van, Jan, je moet even de Cats gaan kopen. Die Volendammers. Nou, dat deed ik. En als hij dan in het weekend bij ons over was, dan zei hij, Jan, dan geef je die Volendammers. En dat deed Jan dat. Want dat vond Jan leuk. En opa vond het ook hartstikke leuk.
2: Nee, nou, dus
1: en dat zijn herinneringen die gaan nooit meer verloren.
2: Ja, ja. Dus. En hoe heet het? Maar ik hoor wel steeds meer liedjes van de Cats. Die ik
1: niet ken. Nee, maar dat klopt omdat ik ze ook van de LP draai.
2: Ah, oké. Okay.
1: En anders dan draai je altijd. Kijk, ze hebben natuurlijk in de jaren 60 hebben ze een aantal hits gehad. En ja, als je erachter. De jaren 70 waren ook wat hits. Ja. Maar als je dat alleen maar gaat draaien, ja, dan blijf je eigenlijk een beetje in hetzelfde.
2: Ja, nee, dat is inderdaad wel.
1: Dus dan heb ik zoiets van, nou ja, dan doe ik gewoon van. En nu heb ik heel veel van het eerste album wat ze uitgebracht heb ik gedraaid. Cats is Cats Can. Daar kwam dit ook vanaf. Okay. En dan ga ik straks naar een andere plaat uit de jaren 60.
2: En het is ook wel een waarheid als een koe, hè? I'm going out, the same way I came in.
1: Uiteindelijk wel.
2: Ik vind het heel slim bedacht hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan luisteren naar King of the Road van Roger Miller.

0: Dat was The Ballad of the Green Beret van Sergeant Belly Sandler. En, wat is dit nu? Oké. Daarvoor hadden we de Name Game van Shirley Ellis. En Shirley Ellis, dat is de artiestennaam van Shirley Marie O'Gara. En ze was een Amerikaanse soulzangeres en songwriter van West-Indische afkomst. Ze is vooral bekend om haar novelty hits, The Nitty Gritty, The Name Game, wat we net hoorden, en The Clapping Song. De Clapping Song verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en werd bekroond met een gouden plaat. Dat gezegd hebbende, gaan we naar het volgende.
1: Ja, ik wil alleen nog eventjes zeggen dat het lied van Sergeant Barry Sattler, The Ballad of the Green Beret, het is een patriotische ballade, geschreven en gezongen door de Amerikaanse militair en zanger Barry Sattler.
0: Kijk.
1: En hij werd als single uitgegeven in 1966. Het lied wordt met enkele aanpassingen door het korps commandotroepen gezongen wanneer nieuwe leden hun training hebben doorstaan en hun groene beret ontvangen.
0: Kijk.
1: Nou, ook. Hoezo over kameraadschap?
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, toch?
0: Zo is het. Ja, we gaan verder met Chattanooga Choo Choo. En dat is een heerlijk inspannend nummer van Ernie Fields Orchestra.

0: Dat was Sheila met Bang Bang. Dat kennen we ook van Cher. Die heeft het ook gezongen, maar dan in het Engels. Okay. En dit was in het Frans. Daarvoor hadden we Judith en Mel met Heimatland. En we begonnen het eerste blokje van drie met Chattanooga Choo Choo van Ernie Fields Orchestra.
1: Dus en nu zingt Sheila zingt Bang Bang.
0: Ja.
1: En als je dan naar de laatste tonen van het lied luistert, dan staat het haaks op Bang Bang.
0: Uiteindelijk wel.
1: Ja. Moet dus al weg. Maar goed.
0: En we gaan verder met het volgende. Oh, nee, deze.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, vertel het maar, Joop.
1: Ja, daar gaan we naar luisteren. We gaan luisteren naar de Four Tops, Eddie Hodges en Ademo.
0: Oké, maar over de Four Tops ging je wat vertellen, toch?
1: Nee, we gaan over de... wacht even. Weet je wat?
0: Help!
1: Ga deze nummer maar even draaien.

0: Hey Jo, vertel het maar.
1: Ja, dat waren de Four Tops. Met It's the Same Old Song. Dat is een Amerikaanse vocalgroep die in 1953 Detroit, Michigan werd opgericht. Onder de naam The Four Ames. Ze waren commercieel gezien een van de meest succesvolle Amerikaanse popgroepen van de jaren 60. Het repertoire van de groep bevatte elementen van soul, R&B, disco, adult contemporary en in goed Nederlands een volwassen tijdgenoot. De Whoop, jazz en musical nummers. Veelzijdig dus, hè?
2: Zeker.
1: Heel veelzijdig. Dat was het eerste nummer. En we hebben nog

0: twee nummers te gaan. Dat is van Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door. Met het verzoek om open te doen. En het laatste is van Ademo. Kalne Rozen. Nou, Kalne Rozen, dat is de titel van het lied. Maar de volledige titel was Kalne Rozen Fleurissant Zotier Les Vignes. En het in zijn geheel vertaald is dat als de rozen bloeien, komen de meisjes naar buiten. Maar we beginnen met Eddie Hodges.
1: I'm gonna knock on your door.
0: Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Speciaal aangevraagd door Henriette van Eunen. Brian Hyland met Sealed with a Kiss. En daarvoor hebben we in de redding voor jou nog Carla Roos van Adamo.
1: Ja.
0: Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met muziek. En dat doen we met drie vooraanstaande zangers uit de jaren 60 uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, is mondvol, maar... Ja.
1: Dan heb je ook wel wat.
0: Dan heb je ook wel wat, ja.
1: Ja,
0: dan hebben we het over Tom Jones en Cliff Richard en Engelbert Humperdinck. En ik vind toch wel dat het jaren 60 waren hun wel een van de drie grote zangers uit het Verenigd Koninkrijk.
1: De eerste ken ik wel, de ja. Tweede ken ik niet.
0: Nee.
1: En de derde ken ik ook wel.
0: Nee. Dat bedoel ik.
1: Misschien als ik hem hoor, maar dat zegt mij helemaal niks.
0: Ja, dat Throw Down a Line, wat je van Cliff Richard bedoelde, dat is samengedaan met Hank B. Marvin. En Hank B. Marvin is dus de gitarist van de Shadows. En dat is eigenlijk een beetje de beginperiode dat ze bij elkaar kwamen. Vandaar.
1: Nou,
0: dus Tom Jones met What's New Pussycat. Cliff Richard en Hank B. Marvin met Throw Down a Line. En Engelbert Humperdinck, Release Me.
2: What's New Pussycat? Whoa!

0: Mooi, hè,
1: Joop? Zoetigheid spatten vanaf.
0: Lekker, net het meezingen even.
1: Ja. Ik wist niet dat die open stond.
0: Dat maakt niet uit. Het is dat je het leuk vindt, toch?
1: Jazeker, absoluut. Goed.
0: En we gaan verder met nummer Dandy. Dat is van de Britse rockgroep The Kings uit 1966. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Ray Davies, de zanger en entertainer. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stond het nummer ook op het Kings album Face to Face. Op het Europese vasteland werd het nummer enkel als single uitgebracht. Deze single bereikte de eerste plek in Duitsland en de tweede plek in België. Het nummer werd in hetzelfde jaar gecoverd door de Britse popgroep Herman's Hermits en de Britse zanger Clinton Ford in 1967 door David Carrick. Moeilijk woord. Maar goed, ik had het dus over Dandy, de Kings. Hier zijn ze.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Kinderen moppen. Oh. Zo om te zoenen, weet je wel, zo om te grijpen. Motie, 9 jaar, komt bij de juffrouw op school en zei: juffrouw, mijn moeder heeft een kindje gekregen. Zegt de juffrouw: als ze uit bed is, kom ik haar bezoeken. Zegt je: nee, u kunt nu wel komen, want het is niet overerfelijk. Motie komt huilend van school, Zegt moeder: wat is er gebeurd? De juffrouw heeft gezegd dat ik niet goed gewassen ben. Zegt hij: van mij? Zegt ze: nee, zet die moeder mee naar de juffrouw. Ze had er een beetje laten beledigen, mijn kind. En zij boosje mee naar de school. Zegt ze: juffrouw, hebt u mijn zoontje beledigd? Dat je er goed gewassen op? Zegt juffrouw: ja, mevrouw Kwan. Dat zal u bewijzen ook. En juffrouw neemt een watje met benzine, gaat over het jongetjes hals en zo is wat te veeg. Zegt mevrouw Kwan: luister, dat is niet wassen, dat is chemisch reinigen. Kleine moosjes, ah. Moosje komt te laat op school. En de juffrouw zegt: Moosje, je bent te laat op school. Je krijgt van mij 200 strafregels. Ik mag niet te laat op school komen. Zegt hij: als ik geen strafregels krijg, krijg ik morgen een kip cadeau. Zegt ze: dat is leuk. Ga jij maar zitten. Hij de volgende dag op school zonder kip. Zegt hij: van Moosje, waar is die kip? Zegt hij: het gaat niet door, hij is beter geworden. Kinderenverhaal. Je moet je nou even je verbeelding laten werken. Ja. Meneer Cohen komt met zijn zoontje van 6 jaar bij een drogiste binnen. En we koopt daar wat voor 1,60 gulden. En die drogist, weet je wel, heel goedmoedig, gaat over een grote fles en haalt 1 salmiakdropje eruit. Weet je, zo'n klein dingetje. En geeft er een Moosje in zijn handje. En Moosje staat zo naar het dropje te kijken. Dus zijn vader: Moosje, zeg je niks? En Moosje kijkt naar de drogist en zegt: overdreven. Dit is Amsterdamse gein, hoor je? Amsterdam. De jongens zijn gewoon kinderen. Wij gaan eens een opstel maken. Allemaal potlood papier voor jullie nemen. En al die kinderen potlood papier. Behalve Moosje, die zit te fluiten. Zo van... Zijn die van Moosje komt? Ja, Moosje, ik heb geen potlood. Zijn die van Moosje dan? Ik heb geen potlood. Jij hebt geen potlood. Zij heeft geen potlood. Hij heeft geen potlood. Zij hebben geen potloden. Wij hebben geen potloden. Zeg, Moosje, ga ik maar naar huis? Maar de juffrouw geeft hem een potlood. Zeg ze: kinderen, om jullie van 10 uur te laten werken, maken we een opstel, daar zetten we in. Wat zou ik doen als ik 5 miljoen gulden bezat? En al die kinderen aan het schrijven, we hadden een Moosje, zitten buiten te kijken. Zo van... Zeg je: van Moosje, je doet niks. Zet die, zou je wat doen? Maar de juffrouw accepteert een brutaal antwoord niet. Gaat naar hem toe en zegt: jij mag me niet zulke brutaal antwoord geven. Maar de juffrouw is nogal laag gedecolteerd, weet je wel, al goed gevuld. En Moosje zou met de juffrouw naar binnen aan het kijken. Zo van... Zeg je: van kijk voor je stot dus. Anders krijg je er een. Toen zegt hij: wat doe je met die anderen dan?

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Flauw ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Ja, You ja. Keep Me Hanging On van de Supremes. Zeg het maar, Joop.
1: Inderdaad. Die waren on air, zeg maar, van 1959 tot 1977. Dat was een Amerikaanse dames popgroep die bij vele liefhebbers van soulmuziek, want dat was het, bekend is als ook bij het grote publiek. De groep was een van de boegbeelden van de Motown geluid in de jaren 60 en had veel commercieel succes. En zij waren niet de enige, want er waren nog meer zwarte popgroepen. En dat waren onder andere de Temptations, de Four Tops en Martha en de Vandellas. En ze leverden belangrijke bijdrage aan de wereldwijde doorbraak van de Afro-Amerikaanse rhythm en blues muziek. En je kan zeggen wat je wil, als dat gaat zingen, dan swingt het de pan uit.
0: Heel vaak swingt het inderdaad de pan uit. Dan hadden we natuurlijk nog wat mopjes van Max de Jeur.
1: Ja.
0: En goed, gaan we naar het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.
0: Hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, daar is die. Ik denk, nou, het gaat niet.
3: Sweet, sweet, memories you've given me. You can't beat the memories you've given me. Take one fresh and tender kiss. You can't beat

0: Ja, en we hebben nog maar heel weinig tijd om af te sluiten. Dus dat moeten we nog helemaal snel doen.
1: Marcel, tot de volgende week.
0: Nou, we hebben wel iets. Hey, het was ons weer een waar genoeg om voor u wat muziek te draaien. En hopelijk gaat het straks weer wat beter met u.
1: Zonder twijfel.
0: Zonder twijfel.
1: Gaan we vanuit.
0: Oké.
1: Okay. In ieder geval heel veel sterkte.
0: Ja.
1: En tot de volgende
0: keer.
1: Marcel.

0: Muziekomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: bonjour.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.
3: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het water bij Engelen is gevonden. Verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app. Hear the clock ticking on the wall.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen.

0: pijnen omgekomen. Stemt over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Wind, de maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenoproep.
1: All right.

gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Andere bij de ziekte long-covid, spierweefsel, wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil eens?
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met

En de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden.

0: en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: I do my makeup in somebody else's car.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard, het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Tocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is?
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Nou, dat wordt vast een goed huwelijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Met zo iemand moet dat helemaal lukken.
1: Goed zo. Maar we stappen weer in dat bootje.
0: Ja, die lag toch te wachten op je.
1: Ja, ja.
0: Ja, dacht ik al.
1: Want we gaan varen naar IJsland.
0: Doe, het is nog een behoorlijk stukje hoor.
1: Ja, maakt uit.
0: En ben jij
1: we hebben de tijd.
0: Heb je zeebenen?
1: Ik, natuurlijk heb ik zeebenen.
0: Ach, dat dacht ik al.
1: Want nou, in IJsland, daar staat Greta Salome, Stefans dotter, te wachten op ons.
0: Ja, nou, dat mag jij blijven uitspreken, want dat lukt mij niet. Krijg ik een knoop van in mijn tong. Jongen. Ze heeft meegedaan aan het Songfestival.
1: Ja, ja, in Baku, in Azerbeidzjan, in 2012.
0: Jeetje, mina.
1: Maar ja, ze werd daar niet...
0: Niet de winnaar, nee.
1: Nee, want
0: niet.
1: Het lied was wel bij hun heel erg geliefd.
0: In IJsland?
1: In IJsland. En voor het Songfestival werd het liedje vertaald. In het Engels. En dan naar de... Ja, maar...
0: Het zou je niet kunnen doen, hè?
1: Misschien eigenlijk niet.
0: Want in Nederland staat natuurlijk veel
1: toen heette het Never Forget.
0: Ja, goed. Nou vergeten ze het wel. Maar goed.
1: Het is niet anders,
0: hè? Het is niet anders, nee. We hebben nou een ander nummertje van het gepakt.
1: Ja, Mun de Vertermer.
0: En dat betekent?
1: Denk aan mij.
0: Dat doe ik.

0: Ja, dat bootje, dat ligt er nog steeds.
1: Ja, wat moet dan, want dit is een eiland.
0: Ja, daarom.
1: IJsland is een eiland.
0: Nou, je kan zwemmen ook.
1: Ja.
0: Wel een beetje verder, maar maakt niet uit. Maar we gaan varen naar België.
1: Ah.
0: En op de kade, daar staat Clouseau.
1: Ja.
0: En weet je hoe Clouseau aan zijn naam komt?
1: Nee, vertel eens.
0: Nou, die is eigenlijk afgeleid van de filmpersonage van Jacques Inspector Clouseau.
1: Oh, jeetje, de Pink Panther.
0: Ja, en hoe heet die? Hij kon, de rol heel goed nadoen van de stemmetje van de panter.
1: Oh jee.
0: Dus zodoende is dat ontstaan.
1: Dat is een bijnaampje. En ja. Dat is een artiestennaam dus uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Want je, nou ja, Clouseau, het is een groep eigenlijk, hè?
1: Ja, zo
0: de groep heet zo.
1: Ja.
0: Maar Wouters die kon die stem heel goed nadoen, imiteren.
1: Ja, ja. Ik niet.
0: Ik ook niet.
1: Ik ben niet goed met imiteren.
0: Ik ook niet.
1: Maar hij heeft buiten dat ook heel veel gedaan. Hij heeft teksten geschreven. Ja. Zelfs liedje voor de Beatles heb hij vertaald in het Duits.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nou ja, in ons land was hij natuurlijk ook hartstikke bekend.
1: Is hij ook bekend?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, zeker. Dat nummer wat we gaan draaien is bekend bij ons.
0: Ja.
1: Ja, hè. En, nou ja. Het is gewoon een bekendheid met Duitsstalig. Ja, dat heb je namelijk in Luxemburg. Je hebt Duits, Frans. Ja. En
0: Engels. Nee, Engels niet, nee. Maar Duits, Frans en...
1: Nee, geen Nederlands.
0: Nee, dat stukje niet, hè?
1: Nee, dat heeft het stukje niet.
0: Nee, dat stukje niet.
1: Maar twee talen.
0: Maar ja, het andere stukje wel. De Vlamingen, die spreken weer een beetje Nederlands.
1: Ja, maar het is in België.
0: Nou, we zijn toch in België?
1: Ja, nou, dat kennen we wel. Ja.
0: Dus we hebben drie talen.
1: Ja.
0: En helemaal aan die grens.
1: Nee, we zijn in Luxemburg.
0: Nee, we zijn in België.
1: Ik dacht dat we naar Luxemburg gingen.
0: Nee, Clouseau zit in België.
1: Ga je ruzie maken met.
0: Ja.
1: Nou, mooi is dat.
0: We gaan naar België.
1: Nou, en, maar hij heeft wel Luxemburg tegenwoordig op het Songfestival.
0: Nou ja, maar dat deed, hoe heet die, Udo Jurkons ook voor andere landen. En Fikkele Janders voor Duitsland, terwijl ze een Griekse is. Dus dat maakt niet uit.
1: Nou ja, je weet het weer beter.
0: Ja, tuurlijk. Ik weet het heel goed.
1: Nou, we gaan luisteren dan.
0: Nou, Clouseau met Daar gaat ze.
1: Hé?
0: Je hebt hem staan, Daar gaat ze.
1: Ja, dat heb ik ook staan.
0: Ach, ach, ach.

0: Nou, dat bootje hebben we niets meer aan. We pakken de fiets. Mag wel een elektrische zijn. Goed, dan gaan we naar Luxemburg.
1: Nou, ik pak wel de motorfiets. Want de bergen op is een boeg. Tap jij genoeg zo met de elektrische fiets, hoor.
0: Nou, maar goed, daar is Camillo Velgen in Luxemburg.
1: Ja.
0: Nou, die is zanger, componist, tekstschrijver, radio, televisiepresentator. Dus die deed ook heel veel.
1: Ja. Ik had hem ook een beetje verward.
0: Met de Clouseau, hè? Ja, nou.
1: Want hij schreef die Duitse versie Wouters. Van de hits van de Beatles.
0: Ja, dat was hij, ja. Dat klopt.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, en eigenlijk Bonjour, Les Amis.
1: Ja.
0: Daar had hij Velgen in 1951 eigenlijk zijn eerste internationale succes mee.
1: Hmm.
0: En toen nam hij ook, want hij zong dat in het Frans. En naderhand zong hij het ook in het Duits.
1: Ja, want in Duitsland heb je ook nog heel veel gemaakt.
0: Ja.
1: Voor Connie Francis,
0: ja.
1: Peter Alexander.
0: Ja, dat schreef hij ook voor. Ja. Dus hij heeft zelfs een televisiespel op de Duitse televisie gepresenteerd.
1: Oh ja, dat was het Landspel zonder grenzen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat heb je een jaar of 8 gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Een veelzijdig mannetje. Nou, we gaan eens even luisteren wat hij zingen kan.
0: Ich habe Glück besteld, heute Abend.
1: Ik heb geluk besteld voor vanavond.
0: Ja.
1: Nou, dat gaan we doen.

0: Mooi, hè?
1: Ja, mooi nummer.
0: De volgende zijn twee gitaarvirtuozen.
1: En wie zijn dat dan?
0: Henk Snow en Chet Atkins. En samen spelen ze I Can't Stop Loving You.
1: Oh. En dan gaan we daarna luisteren naar George Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting.
0: For me.

0: Waar gaan we verder mee, Jan?
1: Nou, ken je Jan Keizer en Anne Schulman?
0: Ja, natuurlijk ken ik die.
1: Nou, maar het is niet geen BZN hoor. Dat nee. Is na de BZN-periode
0: dat ze samen
1: zongen.
0: Oh, ja.
1: En dan zingen ze bijvoorbeeld On A Wings of A Nightingale.
0: En daarna Web Pierce met Kitty Wells met Oh So Many Years.

0: We gaan verder met Rob de Nijs en Treya Dobbs met Doe Wijs, Ja, Zo Weinig Van Meer.
1: En André Hazes met Willeke Alberti samen. Laat niemand zijn eigen kind alleen.

0: De Vollen zijn geen duo's.
1: Een trio.
0: Een triootje, mag ook, hè?
1: Mag ook.
0: Oké. Okay,
1: en wat is dat? Hotse trio?
0: Een Hotse trio,
1: met
0: ja.
1: Met de Clubbing Comedians.
0: Tot aan het nieuws.
1: Nee, tot aan onze
0: artiest van de avond.
1: Tot aan onze artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Lynn Anderson. Geboren als Lynn René Anderson, geboren op 26 september 1947 in Grand Forks in de staat North Dakota. Ze groeide op in Sacramento, Californië, samen met haar moeder, de in de Verenigde Staten bekende singer-songwriter Liz Anderson. De laatstgenoemde schreef nummers voor onder meer Merle Haggard. Lynn Anderson begon haar solo-carrière in 1966 met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. En Lynn was succesvol als zangeres en ze was regelmatig op televisie te zien in de Lawrence Welk Show. In de jaren 1967-1968. In 1969 sloot Lynn een contract met Columbia Records. Haar stijl neigde daarna iets meer richting de popmuziek en iets minder richting de country. Getuige haar grootste hit Rose Garden eind jaren 70. Het door Joe South geschreven nummer won een Grammy Award en werd nummer 1 in de country charts in de Verenigde Staten, nummer 3 in de reguliere popcharts en werd een hit in de 15 andere landen. En andere hits van Anderson in deze periode waren How Can I Unlove You, You're My Man, Listen to a Country Song, Top of the World, een nummer 1 hit voor Anderson voordat het een pophit werd voor de Carpenters. We gaan luisteren naar If I Kiss You, Will You Go Away, Listen to a Country Song en Rose Garden.
0: De artiest van de avond.

Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde ze 8 nummers 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Ze bleef tot begin jaren 80 een van de belangrijkste country zangeressen. Haar laatste top 10 hit die dateert uit 1984 met You're Welcome Tonight. Eind jaren 80 en begin jaren 90 haalde Lynn nog regelmatig de kranten in verband met de echtscheiding van haar tweede man. De twee ruzieden vaak openlijk. En nadat ze wat tijd had doorgebracht op haar ranch met een opvoeder en trainer van paarden, ging ze in 1992 de studio weer in voor nieuwe plaatopname. We gaan

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Handig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

Maanden is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.